Another Growing Up. En 2019 had de Mathieu Cross en de Alloy Black een groot hit in Frankrijk. En nog bij ons met de song Never Growing Up waren de erfolgreich. De originaal is aber van George Hake Goldmangel uit 1990 en hoort Anno Sagt Monkey geheest. Meer luisteren houdt die mij ausnahmsweise mal ein kleines Original von Frederik Goldmann Jones an Hayaset.

0: Eins van nummer goed.
1: Dat is 7 uur. Aan 1 minuut.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: Na een kleine plek op meteo gehalten, toen zei het er nog zo uit dat man de week aan de beste metrische weer krijgen. Freude zo, wat hebben we een beetje gereden schouwen. Samsten, daar gaat het weer ganz berauwig in, man, dat enge wat aan het trips. An de zonde zal zo gerichte zonnig gehen, man, bis zu 25 Grad. Och na een keer zo spät sommerlich. Zum Schluss vom Sommer, weil 1. September geht doch bekanntlich den meteorologischen Herstufang an.